0: sheer glamour, crepes fit more snugly, smoothly than ordinary nylons. See them in Bellito's Touch of Gold range at your nearest store. Bellito!
1: Mooi blinkers, gek blinkers. Red blinkers, blinkers van Cutex voor mooie ogen.
2: Blinkers van Cutex, een heel nieuwe vorm van oogmake-up. Blinkers van Cutex, als je pret ogen leuk vindt.